Tijd nu voor wat luchtigers. De walsjes van De Angelis. In de tangowereld zijn tango, wals en milonga de drie verschillende ritmes. Deze genres vormen een soort heilige drie-eenheid. En De Angelis blonk uit in de wals, zoals mag blijken uit Minovia de Agier met zanger Florial Ruiz, gevolgd door Que Nadie Sepa Mi Sufrir met Carlos Dante, een zogenaamde Peruaanse wals, ook wel bekend als Amor de Mis Amores. De laatste wals, oorspronkelijk een zamba, is Angelica, gezongen door Juan Carlos Godoy.

In het eerste deel van dit programma hebben we gezongen tango's uit de jaren 40 laten horen, met De Angelis in een herkenbare stijl. In de jaren 50 en 60 komen er nieuwe sterzangers. Naast Carlos Dante verschijnen onder andere Oscar La Roca en Juan Carlos Godoy. De stijl van het orkest verandert. De muziek wordt zoeter, maar dramatischer, een suikertaart soms. Al moet ik bekennen dat ik een zwak heb voor de stem van La Roca. U hoort nu twee nummers met Oscar La Roca, Como nos cambia la vida, en het voor dit programma zeer toepasselijke Prohibido over een verboden liefde. Beide opnames uit 1953. En we sluiten het programma af met Obsession met Juan Carlos Godoy uit 1964.

Dit was De Zwervende Microfoon met veldopnames van Deben Bhattacharya, gemaakt in India in de 50er en 60er jaren. Meer informatie over dit programma vindt u op www.concertzender.nl. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Maxim Shaposhnikov.

Dit is de Concertzender en u luistert naar De Zwervende Microfoon. Met in deze aflevering muziek uit Niger en buurland Nigeria. Eerst muziek van een Okora-cd waarvan de opname aanvankelijk op LP in 1965 werden uitgebracht. Een opname van de Sonrai-stam waar de eensnarige luid het favoriete instrument is. De Sonrai-jongeren spelen dit instrument bij voorkeur op bruiloften en andere feestelijke gelegenheden. De luid heeft een metalen klankkast met een ovale vorm, maar in plaats daarvan wordt er in de regel een oud benzineblik gebruikt. Bovenaan de hals van het instrument bevinden zich kleine metalen plaatjes en ringetjes die bij het spelen mee vibreren. De luid wordt aangeslagen met een plectrum van dierenbot. Afagai is de titel van het lied dat is bedoeld om op bruiloften te worden gespeeld.

Dank u wel.

De Hausa zijn in Niger de belangrijkste en grootste gesettelde bevolkingsgroepen. Het zijn harde werkers die geslepen handelaren zijn in Niger en buurland Nigeria. En hun taal wordt ook verstaan en gesproken door de meeste niet-Hausa. De Hausa zijn nog aanhangers van het animisme. Van hen een lied dat wordt uitgevoerd tijdens een magisch ritueel,

Dat was een lied van de Hausa-bevolking, uitgevoerd tijdens een magisch ritueel. Bojo is een allogie voor jonge mannen, met name taxichauffeurs. Het wordt door 4 vrouwen gezongen, die worden begeleid op de kalangu, en dat is een draagbare drum. Daaropvolgend horen we een dans voor jonge meisjes, die wordt uitgevoerd op Kosagwi, een eenvellige trommel die eruit ziet als een zandloper, en de dundufa, grote trommels die complexe en subtiele ritmes kunnen voortbrengen.

Dat was een dans voor jonge meisjes, uitgevoerd op de Kosagui en de Dundufa. Het volgende muziekvoorbeeld wordt gespeeld door garaya-spelers, die ritmisch worden begeleid door percussionisten die kale bassen hanteren, gevuld met kiezelsteentjes. Ook horen we in dit lied een vrouwenkoortje. De garaya is bespannen met geitenvel en de snaren worden vervaardigd van geitendarm. Het instrument heeft een metalen resonator. De garaya bestaat er in diverse soorten en maten, waarvan de grootste 1,80 meter bedraagt. Luistert u naar een lied ter ere van de beroemde jager Garqua.

Dat was een lied ter ere van de beroemde jager Garqua door Garaya-spelers en percussionisten. De Beriberi leven in het oosten van Niger. Ze hebben hun eigen taal, een oeroude gewoonte. Het nu volgende stuk wordt uitgevoerd door vier muzikanten, waarvan er één de algaita, een soort hobo, bespeelt, en de andere de drums ganga en trombel. Dogol is muziek die meestal op bruiloften is te horen.

Vrouwen hebben een speciaal repertoire voor mannendansen, de zogenaamde tilé. Tilé is de naam van een schaap, in dit lied het lievelingsschaap van de vrouw die het dier vergelijkt met de liefde voor haar man.

Dat was muziek door Touareg vrouwen gezongen en gespeeld op de tinde trommel. Ook het volgende stamt van de Touareg.

een mannendans gezongen door Touareg-vrouwen. Nogmaals een lied van de Touareg, ditmaal gezongen door een man. Een lyrisch lied waarin alle emoties, of het nu gaat over de liefde voor een vrouw of een andere blijde gebeurtenis. Dit repertoire wordt ten gehoor gebracht in een stijl die gekenmerkt wordt door uitbundige versieringen en een grote toonomvang. Een lied over de charmes en waarden van een vrouw met de naam Abaya.

Alua. Azalin Zagreb.

0: een Touareg-lied over een vrouw genaamd Abaya. Het laatste stuk van deze oude LP met muziek uit Niger is ooit gezongen ter ere van de genereuze en nobele heer Targui. Het is opgenomen bij de bevolkingsgroep van de Peul die in Niger met zo'n 500.000 zijn vertegenwoordigd. De gangadrum dient als ritmische ondersteuning.
1: I'm not going to be able to do that.

the woman's a

Dat was muziek van de Peul-bevolking uit Niger. We besluiten deze De Zwervende Microfoon met een drietal opnamen van de Igede, die in buurland Nigeria woonachtig zijn. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij. Stand clear of the closing doors, please.

In dit uur Wereldmineralen laten we de heilige traditie van de Roemeense zigeunermuziek herleven. Zigeuners, of Roma, zoals ze zichzelf noemen, trok al in de 15e eeuw door Europa en leefden als handwerksman, bedelaar of paardenhandelaar. Roemenen keken over het algemeen op deze zigeuners neer. Maar er was een aantal zigeunerfamilies die buitengewone muzikale aanleg hadden. Deze families raakten snel bekend en werden vaak gevraagd om bruiloften en andere feesten op te vrolijken. In de 19e eeuw dienden ze voor de Roemeense middenklasse zelfs als voorbeeld van de ideale romantische vrijheid. Ook werd er wel van de Roma-muzikanten of Lautarii gezegd dat ze de muziekcultuur beschermden. Eén ding is zeker, de invloeden van de zigeuners op de traditionele muziek van Roemenië is zeer groot. Uit de gigantische archieven van het Roemeense muziekhuis Electric Record laten we een selectie horen van prestigieuze namen uit de Roma-familie, zoals Gabi Lunca, Rominica Pucianu, Constantin Eftimiu en Ionica Mimune.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP-hoes vindt u op www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij een zomerse aflevering van Wereld Mineralen. We starten met een paar nummers van de Venezolaanse salsa-grootheid El Sonero del Mundo, ofwel Oscar de León, die afgelopen week nog op het Amsterdamse Kwaku-festival was te zien.

Orchestre Masako uit Gabon, onder leiding van oprichter Jean-Christian Mabumba Makaya, alias Mac Jaws, groeide uit tot het Nationale Orkest van Gabon. Het label Analog Africa heeft nu nooit eerder gereleased nummers van de groep uitgebracht op zijn Limited Dance Edition. De groep had, niet voor niets, de bijnaam de Baobab van Gabon. Ze stond garant voor een aanstekelijke Afro-Cubaanse sound die veel verwantschap vertoont met die van het befaamde orkestre Baobab. Luister eerst naar een nummer featuring Mac Jaws, gevolgd door een nummer met zang van Amara Touré, ooit zanger bij de Senegalese Star Band.

Kibrom Birhan is een Ethiopische toetsenist die al jaren in Los Angeles woont. Hij heeft met een aantal top sessiemuzikanten een mooie Ethio-jazzplaat, Here and There, getiteld gemaakt, met breed uitgesponnen bijna trance-achtige nummers. De grondlegger en pionier van de Ethio-jazz is natuurlijk Mulatu Astarke, die in mei nog in Nederland te horen was. Deze oude rot was al in de jaren 70 actief. Jaren 70 die worden beschouwd als het gouden tijdperk van de Ethiopische muziek. Hij maakte toen onder meer arrangementen voor de legendarische zanger Tilahun Gesse, van wie we nu ook wat nummers laten horen.

BKO. Dat is een Malinese band die geïnspireerd door de traditionele mande, djeli en jagersmuziek een eigentijdse sound produceert met veel elektrische versterking en distortion. Begeleid door traditionele luidinstrumenten, de ngoni, donzo ngoni om precies te zijn, en met de expressieve zang van Fassara Sakho switcht de groep heen en weer tussen kalme, akoestische passages en een dansbare rock sound. We sluiten de uitzending af met een Sima Funk, een Cubaanse sensatie die op het jongste North Sea Jazz Festival een spetterend optreden gaf met zijn straffe mix van funk, Cubaanse muziek en Afrikaanse ritmes. De speellijst van dit programma kunt u weer vinden op onze website concertzender.nl. Tot de volgende keer. Wereldmineralen bij de Concertzender wordt samengesteld door Karel Kooijman.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Het komende uur muziek van de Grieken die vroeger in de Pontos woonden en die na 1920 naar Griekenland zijn geremigreerd. De Pontos is een streek aan de zuidoostelijke oevers van de Zwarte Zee. De Griekse bewoners van dit gebied hebben hun oorspronkelijke cultuur tot op heden bewaard en leven tegenwoordig in een aantal dorpen verspreid over het noorden van Griekenland. Deze afstammelingen van de Grieken uit de oudheid beschouwen zichzelf als de echte Grieken. In de tijd dat ze repatrieerden, 1921, bedroeg de totale Griekse bevolking ongeveer 6 miljoen, waarbij nog eens 1 miljoen Pontos Grieken kwamen. In de eerste drie kwartier van dit programma gaat u luisteren naar opnamen die de Duitse muzikoloog Christian Arends in het begin van de jaren 70 maakte in de verschillende dorpen in Noord-Griekenland. De opnames zijn verschenen op een LP van het label Museum Collection Berlin. En we beginnen met een dans, de Serenitsa. En die wordt gespeeld op de Pontische Lira. Dat is een strijkinstrument met een smalle rechthoekige klankkast die is bespannen met drie snaren. Het instrument rust op het bovendeel van het been en is gestemd in kwarten. Op een LP van het label Museum Collection Berlin. En we beginnen met een dans, de Serenitsa. En die wordt gespeeld op de Pontische Lira. Dat is een strijkinstrument met een smalle rechthoekige klankkast die is bespannen met drie snaren. Het instrument rust op het bovendeel van het been en is gestemd in kwarten.

Net als de Pontische lira is de touloum een instrument dat alleen bij de Pontos Grieken voorkomt. Op deze doedelzak hoort u nu een epitrapezios. Muziek die aan tafel wordt gespeeld bij bruiloften en feesten of als adempauze tussen de verschillende danssequenzen.

luistert u nu naar Omal Diplo, een lied met begeleiding op de lira. Dat stuk wordt gespeeld in een asymmetrisch ritme 9/16 en 9/8. Karakteristiek voor de muziek op de lira is het onophoudelijk stampen met de voet ter versterking.

luistert u nu weer naar een serra, een oorlogsdans die van de solodansers een enorme virtuositeit vereist, uitgevoerd op de Touloum. Meteen daarop volgend hoort u een stuk op de floyera. En dat is een fluittype dat in een heleboel delen van Griekenland voorkomt.

Na een serra weer op de tulum gespeeld, hoort u op clarino en davulli-trommel een dans van Georgische oorsprong. Deze dans is alleen bekend van de Grieken die al daar woonden en is te horen op bruiloften. Het ritme is 9/16.

Naast de lira bespelen de Pontos Grieken ook wat ze noemen violi. En dat kan een gewone West-Europese viool zijn die in kwinten wordt gestemd, of een lokale versie daarvan die in kwarten wordt gestemd. De laatste heeft een korte hals en rust net als de lira op het bovenbeen van de speler.

na deze dipat op de violi weer een lied van het type Makriskopos, en dat betekent lang lied. Dat soort liederen is enorm geliefd op bruiloftsfeesten en wordt uitgevoerd wanneer de bruid met haar ouders het ouderlijk huis verlaat.

Kotsari is een dans die zijn oorsprong vindt in de Caucasus. Deze dans wordt gespeeld op violi, clarino en davuli. En daaropvolgend wordt u nogmaals een epitrapezios gespeeld op de violi.

Na deze opname van een grammofoonplaat besluiten we dit programma met muziek van de Pontos Grieken, met een aantal opnamen van een LP van het SDNM-label. De opnamen zijn gemaakt in het dorp Jerissos op het Macedonische schiereiland Chalkidike.

U hebt geluisterd naar de zwervende microfoon met deze keer muziek uit Griekenland van de Pontos Grieken. Samenstelling Jan Kruijt.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl. Doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle dood

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar de zwervende microfoon. Vandaag authentieke volksmuziek uit Macedonië. Een uur lang volksmuziek uit Macedonië die heel lang geleden werd uitgebracht op kleine EP's. En die EP's waren van labels uit het voormalige Joegoslavië. RTB, dat was een Servisch label, en Jugoton uit Zagreb. Als eerste een EP met vier liederen uit het dorpje Kutschkovo. En dat ligt in de bergen ten westen van de Macedonische hoofdstad Skopje. De vier dames uit dit bergdorp zingen met instrumentale begeleiding door het uit volksmuziekinstrumenten bestaande ensemble van Peetje Atanasovski.

vier dansen die worden uitgevoerd door de doedelzakspeler Metodia Zavirovski en op de tapan Lazar Djordjevski. Achtereenvolgens hoort u Pravo Mashko Oro, Osogovska, Profateno Oro en Ibrahim Otsja.

Vidanka Jankowska zingt vier volksliedjes met begeleiding van een trio dat bestaat uit drie bespelers van de speelfluit, de kawal.

U hoort nogmaals vier instrumentale dansen. En dit keer gebeurt dat op twee zurna's en de tapan-trommel. U hoort Isako Amit, Isokovski Islam op zurna en Isako Isak op tapan. De dansen hebben de volgende titels. Teskoto, Srefkrino, Miyachko Bravo en Djangoritsa.

We gaan door met het Chagya Ensemble. Een groep die Turks beïnvloede muziek laat horen die in de kleine Macedonische steden werd uitgevoerd.

Bij de Concertcenter kunt u nu luisteren naar de zwervende microfoon. In de aflevering van vandaag volksmuziek uit verschillende delen van Kroatië. Ze wordt op authentieke wijze uitgevoerd door twee studentenensembles uit de Kroatische hoofdstad Zagreb. We beginnen met een hele LP van het ensemble Jozo Vlagovic. De opnamen van deze LP werden in de jaren 60 in Nederland gemaakt, toen de groep op tournee was in ons land. De LP is niet voorzien van enig gelijk commentaar.

U hoorde het ensemble Joso Vlahovic. De tweede groep vandaag is ook afkomstig uit Zagreb, bestaat ook uit studenten van de universiteit, maar dat is ook wel de enige overeenkomst. Luister naar muziek van een langspeelplaat die zo'n 40 jaar geleden werd uitgebracht op het Joegoslavische label Jugoton.

U heeft geluisterd naar een ensemble van de Universiteit van Zagreb op een LP die 40 jaar geleden werd uitgebracht. Deze aflevering van de Zwervende Microfoon werd samengesteld door Jan Kruijt.

Beste luisteraars, welkom bij Folk It. Vandaag weer een Folk It waarin de vergelijking centraal staat. En in die vergelijking laten wij u achter elkaar één en hetzelfde lied horen. Van sommige zijn wellicht meerdere bewerkingen gemaakt, maar we beperken ons tot duo's. En we laten die zonder waardeoordeel achter elkaar horen. Soms zijn de bewerkingen minimaal, een aanpassing in instrumentarium, tempo, melodielijn of op taal en textueel. Meestal zijn de aanpassingen opmerkelijk, opzienbarend of schokkend. De aftrap wordt verzorgd door het Britse trio Urban Folk. Zanger-gitarist Pete Morton, accordeonist-zanger Simon Edwards en violist-gitarist en zanger, van dit lied in ieder geval, Roger Wilson, bewerkten het lied Delia. En dat lied dateert van rond het begin van de 20e eeuw. De oorsprong is onbekend, maar er zijn verwijzingen naar blueszanger Blind Willie McTell. Textueel zijn er talloze varianten. Het lied gaat over de moord op Delia door haar vriendje. En het is op een ware gebeurtenis gebaseerd. De Cordelia's Dad, uitvoering van Delia, is geheel in stijl van het trio. Stevige punkfolk met gevoel voor melodie.

ga er maar even voor zitten, want het komend kwartier hoort u veldslagen. Still Eyes Pan nam het epos The Fig Tree op voor het album Storm Force 10. In het lied wordt verwezen naar admiraal Lord Nelson, maar het is eerder een klaagzang van de gewone zeemansvrouw en wel over de gevolgen van de oorlog. Het is waarschijnlijk geen loflied op Nelson, zoals vaak wordt beweerd. Het Noord-Duitse lawaai maakte op de melodie van The Fig Tree een eigen tekst, dat wordt gezongen in plat Deutsch, een op het Nederlands lijkend dialect. Lawaai maakt een verhaal over een eigen regionale veldslag op de Ooster-Eems. De titel van het album, waaruit het lied afkomstig is, Sails uit Zilver. Het is ook weer een verwijzing naar Still Eyes Pan, namelijk naar hun album Sails of Silver.

Na de veldslagen gaan we nu terug naar de middeleeuwse sociale media. De twee koningskinderen is een in Noord- en West-Europa algemeen voorkomend volksliedje. Een mooi voorbeeld hoe in vroegere dagen een lied zwierf van troubadour naar troubadour. En dat deze reizende nieuwszangers ervoor zorgden dat een lied wijd verspreid werd, mogen duidelijk zijn. We horen een zeer fraaie versie in het Duits van het duo Deitsch. En dat zijn violiste, accordeoniste en zangeres Gudrun Walter en gitarist en dobro-speler Jürgen Trees. Aansluitend de oer-Hollandse versie van het Vlaamse Rum.

0: In 1978 bracht het Bretonse Trian het album Urba uit. En daarop het schitterende Le Soleil Noir. Dat is een protestlied naar aanleiding van de stranding van de olietanker Amoco Cadiz op de Bretonse westkust. Maar het was een ecologische ramp waarbij vele vogels, vissen en andere zeedieren slachtoffers werden van de ruwe olie. De stranden en rotskust raakten namelijk besmeurd met dikke drap. Het lied staat nog steeds op Trians repertoire en is synoniem voor dit Bretonse collectief. The Fates is een trio uit Sheffield. Zij bewerkt bekende folksongs in een a cappella arrangement. Hun vertaling van Le Soleil Noir is niet letterlijk en heeft niets met Star Wars noch Bach van doen. Wellicht wel met Greta Thunberg, want ook de versie van The Fates is sterk ecologisch bepaald.
1: Bel oiseau blanc du bout du monde, fils de demeure, fils du pays, rebelle sans

We sluiten deze aflevering van Folk It af met nog twee laatste nummers in de vergelijking. Babylon is een traditioneel Brits lied over de val van het eens zo machtige Babel. En dat was natuurlijk weer synoniem voor teloorgang van macht en kennis. Het lied werd voor het eerst bekend dankzij het a cappella trio Swan Arcade. Daarna sluiten we af met een dubbelsong van Home Service, de groep rond John Thames, met Home Service's krachtige rocky versie van Babylon. Deze folk hit werd samengesteld door Marius Roeting.

Dit is de Concertzender met de zwervende microfoon. Aflevering 2 van onze serie Volksmuziek uit Thailand. En ook het komende uur weer authentieke volksmuziek van de grammofoonplaat. Deze keer muziek uit Thailand was te vinden op een LP van het label Playa Sound. Het is de 8e LP uit een 20-delige serie die heet Muziek de l'Asie Traditionnelle. De opnamen van deze plaat werden gemaakt in 1979 en 1973 door François Jouffa. We beginnen met 5 voorbeelden van de muziek van de Shan, waarvan er zo'n 70.000 in Thailand leven. Het zijn hoofdzakelijk oorlogsrefugiés die in de grensstreek met Burma vochten voor een onafhankelijke staat aan beide zijden van de Thais-Birmaanse grens. In de volgende opname horen we de volgende instrumenten. De Tuyu, een viersnarige viool. De grote Chung, dat is een slagwerkinstrument. Dat bestaat uit 3 trommels. Mom Vang, een bamboe xylofoon. En de Ching, en dat zijn Chinese cymbaaltjes.

Na deze muziek van de Shan horen we muziek van de Li Su. En dat is een Tibeto-Birmaanse etnische groep van Mongolieden komaf. De Li Su zijn animisten die tal van voorouderlijke praktijken hebben bewaard. U hoort eerst een stuk op de Kena, en dat is het bekendste muziekinstrument in Noord-Thailand dat uit Laos stamt. Een instrumentale versie van een vogel met een gebroken poot die in de bossen werd gevonden en weer werd vrijgelaten.

In dit uur, met muziek van een oude grammofoonplaat met muziek uit Thailand, hoort u nu muziek van de Mon. En dat is een bevolkingsgroep die al sinds prehistorische tijden op het Indo-Chinese Schiereiland woont en die in de 9e eeuw werd overwonnen door de Burmezen die de cultuur van de Mon overnamen. Tegenwoordig leven de Mon in de regio Bangkok. Hun ensembles zijn gespecialiseerd in religieus-ceremoniële muziek die in de kloosters wordt gepraktiseerd.

Dat waren twee stukken van de Môme. En we gaan door met muziek van de Karen. En wel van de subgroep de Karen Skou, die in Thailand met zo'n 2000 aanwezig zijn. En waarvan er vele meer in Burma en China wonen. Muziek dus uit de Gouden Driehoek. Er staat maar één voorbeeld op deze grammofoonplaat.

Dan nu muziek van de Akka, een uit China afkomstige bevolkingsgroep die via Burma Thailand binnentrok en die tegenwoordig in de provincie Chiang Rai woont. Het allerlaatste stuk van deze grammofoonplaat met muziek uit Thailand komt van de Lao. En die kwamen uit Thailand vanuit het Zuid-Chinese Yunnan. En ze arriveerden in Thailand zo'n 85 jaar geleden. Van de Lao nu muziek die de nostalgische gevoelens uitdrukt van een jonge man die is gescheiden van zijn geliefde.

Tot het eind van dit uur nog muziek van een cd van het PAN-label. Opname die de Nederlandse muzikoloog Fred Gralers maakte in Noordwest-Thailand in de jaren 1992-1995. Het eerste is muziek van de Lanna Thai, een van de 12 etnische groepen die in Noordwest-Thailand leven en die ieder hun eigen taal en cultuur bezitten. Van de Lanna Thai hoort u een wat langer stuk dat bij een bokswedstrijd ten gehore wordt gebracht. De muzikanten proberen de wedstrijd nauwkeurig te volgen en er ontstaat zelfs enige mate van interactie tussen de boksers en de muzici. De instrumenten die u in de volgende opname hoort zijn de pijawa, de Java-fluit, de clone drum, de chingyai, dat zijn grote bekkens, en chinglek, en dat zijn kleine cymbaaltjes. De pijawa is eigenlijk niet een fluit, maar een dubbel riet instrument dat in de 15e eeuw vanuit Java in Thailand werd geïmporteerd. En dat instrument wordt bespeeld met de zogenaamde circulaire ademhalingtechniek.

Ten slotte nog een opname van de Karen, die voornamelijk in Burma leven en in Thailand aan de Thais-Birmaanse grens. De muziek wordt gespeeld tijdens een nachtelijk dansfestijn door een gong-ensemble.

Oh.

Dit was De Zwervende Microfoon met aflevering 2 van Volksmuziek uit Thailand. Samenstelling Jan Kruid.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. In dit uur opname die verschenen op 4 cd's van het label FM. En deze serie behandelt de volksmuziekinstrumenten in het Oost-Mediterrane gebied. Griekse volksmuziek deze keer. Eerst een aantal verschillende Griekse lira's. Achtereenvolgens kunt u luisteren naar de Politiki Lira in een Syrtos, een Zembikikos door Socrates Sinopoulos, een Synagistos en Mantilatos, dan Spiros Koukos op de Thracische Lira en dan Stavridianos Zacharias Spiridakis op de Cretensische Lira en dan tenslotte de Dans van de Tortelduiven op de Kementje gespeeld door Yorgos Amarantides.

Dit is de zwervende microfoon van de concertzender met Griekse volksmuziek. We begonnen met muziek gespeeld op een aantal verschillende Griekse lira's. En de volgende instrumenten zijn de nij en de floiera. Eerst 3 stukken op de nij en die worden gespeeld door Haris Lamprakis. Alabeis, Skaros en Arta uit Epirus. En dat wordt gevolgd door Argitiko Kalamatiano op de floiera, gespeeld door Aristidis Vasilaris.

U hoorde vier stukken op de tamboeras, en dat is een bepaald luidtype, gespeeld door Pericles Papapetropoulos. Achtereenvolgens hoorde u Patronino, Selfos, Syrtos en Tourna. Tot slot nog vier voorbeelden van muziek waarin percussie-instrumenten een rol spelen.

Dat was tenslotte muziek waarin percussie-instrumenten een rol speelden. U hebt geluisterd naar De Zwervende Microfoon, Griekse volksmuziek, samengesteld door Jan Kruijts.

In Folkhit vandaag drie groepen uit Tsjechië. Ba. Vnu, Bra. Agas en Gotthard. Ba. Vnu begon dit programma met Kuskit Bihan, een wals van hun eerste cd uit 2014. Later in dit uur meer over hen. Nu eerst Bra. Agas, een Tsjechische groep die voornamelijk uit vrouwen bestaat en opgericht is in 2007. Ze spelen en zingen vooral Scandinavische, middeleeuwse, Sefardische en traditioneel Tsjechische muziek. Van hen hoort u als eerste het Spaanse Asentada en Mi Ventana. En zoals altijd kunt u de volledige gegevens van alle uitgezonden stukken vinden op onze website concertzender.nl.

Dat was het Sephardisch-Turkse Si Verias door de Tsjechische groep Bra Agas, afkomstig van hun voorlaatste cd Yala uit 2014. Op deze cd is ook te vinden Mi Suegra, een ander Sephardisch liedje afkomstig uit Zuidoost-Europa. U hoort het straks als eerste. Daarna is het de beurt aan een andere Tsjechische groep die, net als Bra Agas, begon met middeleeuwse muziek, Gotár. Enkele leden van Gotár zijn trouwens ook te horen als gastmuzikant op de cd's van Bra Agas. Gotár werd opgericht in 1993 en hield zich dus in het begin bezig met middeleeuwse muziek. Dat veranderde in 1999 toen de cd Adio Querida verscheen, met erop te stukken in Balkanstijl. Erop onder andere het Bulgaarse Oi Nedo, Nedo, Snosti, Mianko.

0: Oslík smrkne v okamžiku, kdy někdo lže.
1: Možná z něj něco dneska vypadne. Uvidíme, co.
2: Dat was het Roemeense Guampara, afkomstig van de cd Cabaret uit 2001 van de Tsjechische groep Kotar. We gaan zo eerst verder met het Griekse Itrata Mas I Korelu van Kotar, afkomstig van de laatste cd van Kotar, getiteld Radioactive. Daarna stukken van het eveneens Tsjechische Ba. Vnu. Vol uitgesproken is dat Bal Folk Nuevo. Ba. Vnu begon in 2012 op het Balfolk circuit. Het trio maakte tot nu toe 3 cd's met muziek met een hoog elektronisch gehalte. De geluidsfragmenten die erin vaak te horen zijn, laten over hun politieke opvattingen weinig misverstanden bestaan. Muzikale invloeden zijn er van buiten Tsjechië, met een speciale plaats voor de Bretonse muziek, zoals de Scottish Orient Express van hun meest recente cd Refused, Reduced, uitgebracht in 2019. En over Scottish, dat is een Bretonse dans, hier uitgesproken op zijn Frans.

Is there a problem?

0: problema.
1: Take off.

说个那。

choose it.

assez bien.

Dat was tot slot Loes Kelleres, een stuk dat Ba. Vroe opnam met de legendarische Bretonse zanger Jan van Kemener. De complete spellijst van de stukken te horen in dit uur vindt u op onze website. Deze keer heeft u kunnen luisteren naar 3 groepen uit het Tsjechië. We besluiten het programma met de groep die deze folkhit ook opende, namelijk Ba. Vroe. Op een eerste cd, Rethinked, Reused, Recycled, is het nu volgende Mazurka te vinden. Folkhit werd samengesteld hier bij de Concertzender door Geert de Vos.

A všechny vesty, všechny kruhy zamknuli dávno v loznicích.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. De Toma zijn de bewoners van het zuidoostelijk deel van Guinea, aan beide kanten met de grens met Liberia. Ze leven in een oerwoudgebied dat is omgeven door bergen. Gedurende twee reizen naar dit gebied van de Toma in 1952 en in 1953 werden de nu volgende opnamen gemaakt door Pierre-Dominique Guessot en Jean Fichter en uitgebracht op een LP van het label Vogue. We beginnen met een soort lofzang op de Toma-leiders, een gebruik dat in Afrika wijdverbreid is. Ter gelegenheid van festivals en ceremonieën geven de notabelen de muzikanten opdracht om hun goede daden of belangrijke gebeurtenissen in hun familie of stam op een muzikale manier ten gehore te brengen. In de nu volgende opname zijn spel en ritueel, vreugde en angst nauw met elkaar verbonden. Deze half gezongen, half gesproken dialoog vond plaats tussen twee jonge, niet ingewijde jongens tijdens het verschijnen van de Angbai. En dat is een man die is verkleed als een bosgeest die af en toe het dorp bezoekt. De kinderen zingen iedere frase van de bosgeest na.

0: Akrit.
1: Boo!
0: Ungo Akrit.
1: Boo!
0: Boo!
1: Boo!
2: De verkiezing van een nieuw districtshoofd is een reden om een feest te organiseren waaraan de plaatselijke muzikanten deelnemen. Zo'n ensemble wordt samengesteld uit de beste muzikanten uit de omgeving. De instrumenten die worden gebruikt zijn de handgeslagen trommels die tussen de benen worden geklemd en de trommels die onder de arm worden bevestigd en met een stok worden bespeeld. De dansen die daarmee gepaard gaan kunnen wel een paar dagen achter elkaar duren. En ze verzekeren de nieuwe chef van de bijstand en de bescherming van de voorouders van zijn stamgenoten.
3: Ja, die dingen gaan we hier komen.

De Frans-Argentijnse gitarist Pierre Bensouzon is wellicht de bekendste akoestische gitarist op deze aardbol. Hij verweeft lyrische met harmonische klanken en vult dat aan met een flinke dosis improvisatie. U hoort een voorbeeld afkomstig van zijn CD Vividly. En de muziek van het Tsjechische gezelschap Jablkon zou je als free folk kunnen bestempelen. Ze spelen louter eigen composities met een grote mate van improvisatie, vreemde en experimentele klanken. En wat dat betreft brengt het Bretonse Skolvan een brave, maar wel heerlijk swingende versie van Rodgers en Hammerstein's klassieker My Favorite Things. En de uitvoering die werd geïntegreerd in het dansrepertoire van de Festus Nos, de springlevende dansfeesten zoals u weet in Bretagne.

Ik noemde in de aankondiging de titel van het laatste stuk, My Favorite Things van Rodgers & Hammerstein. En nou, dat verplicht me natuurlijk ook om even de titels te geven van de eerste stuk. Het eerste van Pierre Bensouzan, Mille Pattes, en van Japon, Baba Aga. Nog meer klanken uit Bretagne, waar de muzikanten zich sowieso lenen voor het samengaan van traditie met andere stijlen. In de jaren 80 was Gwendol voor veel folkliefhebbers toch een stap te ver. De groep voorzag de traditionele muziek van een soms stevige rock-jazz-basis, een lange geïmproviseerde intermezzi. De track Androneves valt nog in de categorie hapklare brokken. U hoort het zometeen als eerste track. En daarna hoort u T-Jazz. In het instrumentarium van T-Jazz speelt de funky bas van Richard Daly een hoofdrol. En het was een van de eerste Bretonse groepen die naast de bombarde blaasinstrumenten als sax en klarinet inzetten. Twee jazzmuzikanten, de trompetist Paolo Frezu en de recent aan COVID-19 overleden gitarist Jacques Pellen. Zij regisseerden een album met de Bretonse zanger Eric Marchand. Het lied doet traditioneel aan, maar het is een eigen compositie van Marchand.

U luistert bij de concertzender naar het programma Folk It. Vreemd genoeg leent een oud, authentiek instrument als de draailier zich uitstekend voor improvisaties en eigentijdse muziek. Twee voorbeelden met de draailierwizard Valentin Glastrier in de hoofdrol. Het eerste is een track met saxofoon en klarinetspeler Steven Kamperman. Het duo gaf ooit een zeer fraai concert, speciaal voor de concertzender. Een oudere track komt uit het album op het Silex label. En dat label bracht naast traditionele muziek ook een serie opnamen uit met geïmproviseerde en avant-garde muziek. Naast Glastrier hoort u onder meer tubaspeler Michel Godard, Michael Riesler op klarinet en sopraansax en u hoort tamboerijntovenaar Carlo Rizzo. En het nu volgende blok, dat wordt afgesloten met de Oostenrijkse Dejo Vida met draailierspeler Matthias Leupner. Een sterk geïmproviseerde en dynamische muziek karakteriseerde zij als fast folk.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Folk It. Een vleugje gesofisticeerde jazzfolk, die krijgt u nog van de Italiaanse zanger-gitarist Maurizio Gheri. En daarna dan kunt u nog luisteren naar een live opname van Fairport Convention en hun Woodworm Swing. Toch nog een stukje Hot Club de France. Deze Folk It werd samengesteld door Marius Roeting.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Wereldmineralen. En in deze uitzending van Wereldmineralen draait het allemaal om Mbira-muziek uit Zimbabwe. Mbira is een belangrijk onderdeel van de Shona-cultuur en wordt van oudsher gespeeld tijdens ceremonies. In de jaren 70 groeide de Mbira uit tot een symbool van de strijd tegen het witte regime in het toenmalige Rhodesië. Onder leiding van artiesten als Stella Chiweshe en Thomas Mapfumo bereikte het instrument een internationaal publiek. De Mbira heeft haar ceremoniële functie nooit verloren, maar vormt ook een belangrijk onderdeel van de populaire muziek in Zimbabwe. We beginnen deze uitzending met drie Zimbabwaanse grootheden. Mbiradze Narira, Thomas Mapfumo en het duo Dumisani Marere en Efat Muguru. Maar eerst is hier de Niyamakumbira Crew met het nummer Niyasha.

Dit was het traditionele stuk Chemten Gore van Dumisani Marere en Efat Muguru. Later kunt u luisteren naar Stelletje Wezen en Chiwaniso. Als een van de Mbira-spelers met internationale bekendheid maakte Stella korte metten met het idee dat de Mbira uitsluitend door mannen bespeeld kon worden. En hiermee opende ze de weg voor veel Mbira-speelsters, onder wie Chiwaniso. Deze begenadigde muzikant overleed, tot verdriet van velen, afgelopen zomer. Hier is het eerste nummer, Sino Musango van Samite.

Het geluid van de mbira is tegenwoordig overal ter wereld te horen en verschillende internationale muzikanten laten zich door de mbira inspireren. De Noorse band Monaswesi is hier een voorbeeld van. Met wortels in Mozambique, Zimbabwe en Scandinavië maakt de band jazzy mbira-nummers. Luister naar hun versie van het traditionele Kwende Mbire.

Dit was de Mbira-groep Mbiradze Mutupo. Tot slot hoort u Garikai Trikotti's Mbira-groep. Trikotti is naast virtuoos muzikant een beroemde Mbira-maker. Mbira's van zijn hand reizen de hele wereld over. We sluiten het programma af met Noah. Voor de speellijst en verdere informatie ga naar onze site concertzender.nl. Suzanne van der Pol stelde dit programma samen.

0: Ja, mooi hè, dwaalspoor. U denkt, waar gaan we nu naartoe? Nou, naar Zuid-Amerika. Dat zou je niet verwachten. Hola, amigos de la música. Welkom bij Wereldmineralen. We hebben een mooie, eclectische global music programma voor u van de Concertzender. Maar dat wist je al. Vanavond Tropicalia Zuid-Amerika. En het treft, het is prachtig weer. Dus een geschikte tijd om wat tropische muziek te laten horen. En we starten meteen met Viviano Torres en zijn groep Anne Swing. Veelzijdige champeta-pionier uit Colombia. Met een nummer van een recent opnieuw uitgebrachte plaat. Geen salsa of valletto, maar muziek die afkomstig lijkt, of het lijkt bijna wel zo, uit het zuiden van Afrika. Trouwens wel de inspiratiebron voor deze plaat. En na Viviano Torres meteen twee andere Valletto-meesters. De legendarische Calixto Ochoa. En daarna iets minder bekend, maar toch de zanger, accordeonist en, jawel, cowboy Alejo Duran. Met de mooie bijnaam El Negro Grande. En we sluiten af dit eerste blok met salsa van The Latin Brothers. De eerste salsa-act van het befaamde Disco Fuentes-leven. Daar gaan we.
1: Con vileza suto coleno, minicusuto.

Lekkere salsa uit Colombia. En we gaan verder met nog meer lekkere salsa uit de buurlanden. Venezuela bijvoorbeeld. En dan komt de Emperador de la Salsa vandaan. Nelson Gonzalez Rojas, bekend van zijn groep Nelson Isus Estrellas, hoort hij. En daarna, het wordt steeds leuker, Salsa Brava van Carlos Carvajal y la Colombia All-Stars. En waarom is dat zo leuk? Omdat dat live is. Live uit Central Park in 1978 opname. Een oudje dus. En we sluiten dit blok af met Alfredo Linares y su Salsa Star en Los Virtuosos. En die komen allebei uit Peru.

Tropicalia uit Zuid-Amerika. U luistert naar de Concertzender met het programma Wereldmineralen. En we gaan door met de rijke muziekhistorie van Cuba. U kunt zo direct als eerste gaan luisteren naar Son van Conjunto Chapotín y sus Estrellas. Ooit opgericht door bandleider Arsenio Rodriguez. Van wie wij trouwens ook een nummer laten horen. En meer zelfs ook nog in hetzelfde genre, want daarna volgt Adalberto Alvarez y su Son en de legendarische groep de Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Een groep die al sinds de jaren 20, jawel, actief is. Dan heb ik het over 1920 trouwens. Hè? En als geen ander heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Son.

U hoorde als laatste nummer van de Cubaanse groep Orchestra Reve, de groep van percussionist Elio Reve. En dan nu, ja, ik weet het, het is een stoplap, maar ik ga het toch zeggen, iets heel anders. We sluiten deze aflevering van Wereldmineralen namelijk echt met iets heel anders af. Met een nummer van de soloplaat van Antonis Antonio. En dat is een van de leden van de psychedelische avant-groep Monsieur Doumani. En die komen uit Cyprus. Ik zei het al, echt iets anders. Maar die groep die is live zeer de moeite waard. En ze zijn ook net klaar met een kleine tour door de Lage Landen. En wij kregen een primeur, want de concertzender mocht een opname maken. Dus hou onze website in de gaten wanneer het schitterende optreden, dat was trouwens in Leiden, uitgezonden wordt. En als het even lukt nemen we ook een berichtje in onze nieuwsbrief waarop je zich kunt abonneren. Dus voor zover de tijd het toelaat, hier een stukje, een voorproefje van Monsieur Doumani van hun album Sicores. En op de concertzender, u weet het, staat de volledige speellijst van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren, ook namens Karel Kooijman en graag tot een volgende keer.

Dit ging een tijdje zo door. Elke keer in een tweedehands platenzaak of op het Waterloopplein vond Henk Braaksma er wel weer één en ze waren altijd verschillend. Er moesten er dus nogal wat van zijn. In de gewone platenzaak vond je ze niet en de muziekbladen schreven er niet of nauwelijks over. Opvallend was dat er heel veel filmmelodieën op de plaat waren gezet. En je moet daar wel bedenken dat dit altijd films waren van voor 1955, maar die tegenwoordig nog steeds heel bekend zijn. We laten nu er een viertal van horen, met af en toe en tussendoor een vrolijke samba, die in die tijd, de jaren 50 dus, ook zeer populair was. De eerste 78 toerenplaat die Roberto Inglés in september 1946 op de markt bracht, was al meteen een filmmelodie met de titel Laura, uit de gelijknamige film uit 1944, Everybody is Talking of Laura, The Strangest, Most Dangerous Experience in Love and Murder. Heel onuitspellend dus.

Nu een samba, want daar werd je in de jaren 50 mee doodgegooid. En dit is wel een hele bekende van de Braziliaanse componist Ari Barroso uit 1939. Maar hij was ook voetbalverslaggever, deze Barroso, en televisiepresentator en leefde van 1903 tot 1964. Hij componeerde de beroemde samba zoals deze Brazil en de Rio de Janeiro die u straks zult horen.

Tres Palabras werd al in 1931 door Oswaldo Varés gecomponeerd, maar werd pas echt een hit toen Walt Disney het in zijn muziektekenfilm Make My Music gebruikte en het door alle bekende zangers uit die tijd werd gezongen. Hier heet het Without You.

En wie kent deze niet? Come Closer to Me. Het werd wereldwijd bekend door de vertolking van Nat King Cole. En het lied komt voor als Arthur Katamas in de film uit 1946, Easy to Wet.

De componist van deze samba, Osvaldo Fares, noemden we al. Door Roberto Inglés werd het in november 1947 op de plaat gezet.

Er werd soms ook gezongen op deze platen. Door Roberto Inglés zelf bijvoorbeeld, zoals deze vrolijke samba die iedereen in de jaren 50 meezong. Oh mama mama.

Maar ook andere zangers, zoals Guy Lorrain, waar we verder niet veel van weten, soms begeleid door een vocaal kwartet, zang in de echte jaren 50-stijl, in The Heart of a Shamrock, a Beguine.

Een samba die wereldwijde bekendheid kreeg was de Wedding Samba, oorspronkelijk van de Engelse bandleider Edmundo Ross, die in onze contraille voor de radio te horen was en wiens platen in iedere winkel lagen. Het komt uit de film On an Island with You en werd gezongen door Pat Hutton.

Het zou tot begin jaren 60 duren voordat duidelijk werd wie Roberto Inglés was. Een langspeler uit 1958 met 78 toeren opname en op de achterkant, zoals gebruikelijk, stond dan eindelijk wie Roberto Inglés eigenlijk was. Roberto Inglés was in 1925 in Kilgeen, Morayshire in Schotland, geboren als Robert Inglés. Hij leerde vanaf zijn vijfde piano spelen en had een grote affiniteit met Latijns-Amerikaanse muziek van jongs af aan. Toen hij op zijn 17e, in 1942, een bandje oprichtte, was dat met jazz en dansmuziek, want de tijd was nog niet rijp voor Zuid-Amerikaanse muziek. Toch kon hij al vrij snel terecht op de pianokruk van het Roomba-orkest van Edmundo Ross, de pionier van deze muziek in Europa. De gedistingeerde pianosolos op de vroege grammofoonplaten van Edmundo Ross waren dus van Roberto Inglés. En we zitten dan midden in de Tweede Wereldoorlog, maar toch besloot Roberto na 18 maanden voor zichzelf te beginnen. En daarbij raadde Edmundo Ross hem aan zijn naam te latiniseren in het meer Zuid-Amerikaans klinkende Inglés. Een platencontract met Parlophone zorgde voor grote bekendheid van dit salonorkest, waarbij de eenvinger pianosolo's meestal op de lagere noten het handelsmerk werden voor deze stijl. Met de regelmatige aanwinsten van de 78 toerenplaten gingen gewoon door en met de verschillende ritmes uit Zuid-Amerika, zoals de mambo, een afro-cubano, rumba en bayon. Eerst maar eens een mambo, Mambo Jumbo, ook bekend als Carico el Mambo.

En nu volgen een Afro-Cubano, Bruca Amaniqua en een heuse Roomba. Jamaican Roomba. Zoals u merkt, allemaal muziek die nog steeds veel gespeeld wordt door de bekendste orkesten uit Zuid-Amerika.

hebben de meest Zuid-Amerikaanse ritmes een vaste plaats veroverd in de muziekwereld. De Braziliaanse dans baion, zogenaamde quarter music, lijkt een beetje vergeten. Deze 1951 verschenen dans was onwaarschijnlijk populair, vooral door de vertolking van Delgado door Percy Faith en door de film Anna met zijn bijbehorende baion. Maar we horen nu eerst Calot.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. De volgende maand gaan we verder met Roberto Inglés. En tot besluit nu nog een samba. Vooral in Portugal, waar de platen van Roberto Inglés veel verkocht werden en waar hij ook veel concerten gaf, had hij de bijnaam The King of the Samba. Dus, voor zover de tijd het toelaat, een van zijn vele opgenomen samba's, Witketty Samba. U vindt de speellijst van dit programma natuurlijk op onze site concertcenter.nl. En de samensteller van dit programma was uiteraard Henk Braaksma.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. En we hebben nu voor de klaarstaan het programma El Mundo. Twee keer per maand maken we een muzikale reis rond de wereld.